fucking choice. No.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 3 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt het vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt-het-vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen.

Hey DJ, can you play club music? I love club music.

0: Nieuwsupdate. 4 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is één persoon overleden en zijn twee anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt het vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 5 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Europese Unie heeft gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe terugkeerregeling voor asielzoekers die niet mogen blijven. Ze kunnen naar een terugkeerhub buiten de EU worden gebracht. De mogelijkheden om vertrek te dwingen worden uitgebreid, vooral voor personen die een risico vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. McDonald's heeft een vernieuwde strategie aangekondigd. De fastfoodketen wil inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijke restaurants en nieuwe speeltuinen. Stijgende inflatie en afnemend consumentenvertrouwen dwingen het bedrijf meer kwaliteit te bieden. Consumenten eisen meer voor hun geld. Met producten als handgepaneerde kipvleugels wil McDonald's concurreren met gespecialiseerde kipfastfoodrestaurants. Bij een bedrijfspand in Herengewaard is gisteravond rond 19:30 een steekpartij uitgebroken. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 mensen gewond. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter en meerdere politieauto's kwamen ter plaatse. Wat er precies gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. De omgeving werd wel ruim afgezet. En Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de VS zijn hervat. Details over een staakt het vuren zijn nog niet helemaal duidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

Happy music. Feel good.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 6 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Europese Unie heeft gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe terugkeerregeling voor asielzoekers die niet mogen blijven. Ze kunnen naar een terugkeerhub buiten de EU worden gebracht. De mogelijkheden om vertrek te dwingen worden uitgebreid, vooral voor personen die een risico vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. McDonald's heeft een vernieuwde strategie aangekondigd. De fastfoodketen wil inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijke restaurants en nieuwe speeltuinen. Stijgende inflatie en afnemend consumentenvertrouwen dwingen het bedrijf meer kwaliteit te bieden. Consumenten eisen meer voor hun geld. Met producten als handgepaneerde kipvleugels wil McDonald's concurreren met gespecialiseerde kipfastfoodrestaurants. Bij een bedrijfspand in Herengewaard is gisteravond rond 19:30 een steekpartij uitgebroken. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 mensen gewond. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter en meerdere politieauto's kwamen ter plaatse. Wat er precies gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. De omgeving werd wel ruim afgezet. En Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de VS zijn hervat. Details over het staakt het vuren zijn nog niet helemaal duidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij. Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl. Wild
1: FM. Terug naar de muziek. Happy Music.

0: Nieuwsupdate. 7 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij BUUT, de jongerenbank van ABN AMRO. Daarmee is BUUT de eerste bank in Nederland die mobiel betalen toestaat voor jongeren onder de 16 jaar. Het doel is jongeren onder begeleiding van ouders bewuster met uitgaven te leren omgaan. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vanochtend vluchten vertraagd door een spontane staking bij de luchtverkeersleiders. Op Brussels Airport vertrekken zo'n 25 vluchten later dan gepland. In Luik gaat het om 20 vluchten. De staking begon gisteravond en legt het werk stil tussen 2:30 en 7:00 vanochtend, wat de vertragingen veroorzaakte. De Europese Unie heeft gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe terugkeerregeling voor asielzoekers die niet mogen blijven. Ze kunnen naar een terugkeerhub buiten de EU worden gebracht. De mogelijkheden om vertrek te dwingen worden uitgebreid, vooral voor personen die een risico vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. McDonald's heeft een vernieuwde strategie aangekondigd. De fastfoodketen wil inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijke restaurants en nieuwe speeltuinen. Stijgende inflatie en afnemend consumentenvertrouwen dwingen het bedrijf meer kwaliteit te bieden. Consumenten eisen meer voor hun geld. Met producten als handgepaneerde kipvleugels wil McDonald's concurreren met gespecialiseerde kipfastfoodrestaurants. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij Buut, de jongerenbank van ABN AMRO. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vanochtend vluchten vertraagd door een spontane staking bij de luchtverkeersleiders. De Europese Unie heeft gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe terugkeerregeling voor asielzoekers die niet mogen blijven. McDonald's heeft een vernieuwde strategie aangekondigd. Meer luxere kipgerechten. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat er onder meer file door de werkzaamheden aan de A9.

Zaanstad naar Horen, want bij Horen staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
1: Wild FM met je nieuwsupdate. 8 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. In het totaal reisden 4 miljoen passagiers met de Eurostar van en naar Nederland. Op het traject Amsterdam-Londen steeg het aantal passagiers met 18,3%, tussen Amsterdam en Parijs met 6,7%. Het bedrijf kondigt ook nieuwe routes aan, waaronder Amsterdam-Genève. De Amerikaanse president Trump is tijdens een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu uitgevallen over de Israëlische aanval op Beirut. Trump waarschuwde dat de bombardementen Israël verder zou isoleren. Op zijn eigen platform schreef hij het gesprek achteraf als productief. Het telefoongesprek vond plaats nadat Netanyahu het leger opdracht gaf zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij Buut, de jongerenbank van ABN AMRO. Daarmee is Buut de eerste bank in Nederland die mobiel betalen toestaat voor jongeren onder de 16 jaar. Het doel is jongeren onder begeleiding van ouders bewuster met uitgaven te leren omgaan. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vanochtend vluchten vertraagd door een spontane staking bij de luchtverkeersleiders. Op Brussels Airport vertrekken zo'n 25 vluchten later dan gepland. In Luik gaat het om 20 vluchten. De staking begon gisteravond en legde het werk stil tussen 2:30 en 7:00 vanochtend, wat de vertragingen veroorzaakte. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.
3: Het is Bianca Damink van de ANWB. Veel files in Noord-Holland leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Een aantal

0: zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. De Amerikaanse president Donald Trump is tijdens een telefoongesprek uitgevallen naar de Israëlische premier Netanyahu. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij Buut, de jongerenbank van ABN AMRO. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vanochtend vluchten vertraagd door een spontane staking bij de luchtverkeersleiders. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat in de file onder meer door werkzaamheden aan de A9. Op de

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 9 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Om bij de 100 rijkste jonge ondernemers van Nederland te horen is dit jaar minimaal 18 miljoen euro nodig. 1 miljoen meer dan vorig jaar. Het gezamenlijke vermogen van de lijst groeide met 6% naar bijna 6,4 miljard euro. Nieuwkomer Aniek Schouten, medeoprichter van Overstory, staat op plek 18 met een vermogen van 80 miljoen euro. Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. In het totaal reisden 4 miljoen passagiers met de Eurostar van en naar Nederland. Op het traject Amsterdam-Londen steeg het aantal passagiers met 18,3%, tussen Amsterdam en Parijs met 6,7%. Het bedrijf kondigt ook nieuwe routes aan, waaronder Amsterdam-Genève. De Amerikaanse president Trump is tijdens een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu uitgevallen over de Israëlische aanval op Beirut. Trump waarschuwde dat de bombardementen Israël verder zou isoleren. Op zijn eigen platform schreef hij het gesprek achteraf als productief. Het telefoongesprek vond plaats nadat Netanyahu het leger opdracht gaf zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij Buut, de jongerenbank van ABN AMRO. Daarmee is Buut de eerste bank in Nederland die mobiel betalen toestaat voor jongeren onder de 16 jaar. Het doel is jongeren onder begeleiding van ouders bewuster met uitgaven te leren omgaan. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

it's more important to be nice.

0: zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: De buggy die met één hand in en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Om bij de 100 rijkste jonge ondernemers van Nederland te komen is dit jaar 1 miljoen euro meer nodig dan vorig jaar. Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. De Amerikaanse president Donald Trump is tijdens een telefoongesprek uitgevallen naar de Israëlische premier Netanyahu. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij BUUT, de jongerenbank van ABN AMRO. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat nog in de file op de A10, de ring van Amsterdam. Op de ring Noord doe je er 10 minuten langer over. En op de A7 van Zaanstad naar Horen heb je bij Horen 5 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Er stond een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 10 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijk maken voor onderbetaling. Als de arbeidsinspectie vermoedt dat een werknemer te weinig salaris ontvangt, kan de werkgever worden gedwongen achterstallig loon te betalen. De bewijslast wordt omgedraaid, zodat werknemers, vooral arbeidsmigranten, makkelijker hun achterstallig loon terugkrijgen. Bij een restaurant in Weidenes heeft vannacht een zeer grote brand gewoed. De brand brak rond 3 uur uit en was 7 uur onder controle. Op de muren zijn racistische teksten aangetroffen. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Het pand heeft zoveel schade opgelopen dat het als verloren wordt beschouwd. Om bij de 100 rijkste jonge ondernemers van Nederland te horen is dit jaar minimaal 18 miljoen euro nodig. 1 miljoen meer dan vorig jaar. Het gezamenlijke vermogen van de lijst groeide met 6% naar bijna 6,4 miljard euro. Nieuwkomer Aniek Schouten, medeoprichter van Overstory, staat op plek 18 met een vermogen van 80 miljoen euro. Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. In het totaal reisden 4 miljoen passagiers met de Eurostar van en naar Nederland. Op het traject Amsterdam-Londen steeg het aantal passagiers met 18,3%, tussen Amsterdam en Parijs met 6,7%. Het bedrijf kondigt ook nieuwe routes aan, waaronder Amsterdam-Genève. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijker houden voor onderbetaling. Bij een restaurant in Weidenes heeft vannacht een zeer grote brand gewoed. Rond 7 uur was het onder controle. Om bij de 100 rijkste jonge ondernemers van Nederland te komen is dit jaar 1 miljoen euro meer nodig dan vorig jaar. De Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws. Wild.
3: De muziek. Happy music.

0: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 11 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De armoede in Duitsland is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Het percentage steeg naar 16%, wat betekent dat ruim 13 miljoen mensen onder de armoedegrens leven. En dat is hoger dan in 2024, toen was het 15%. Met name ouderen en alleenstaande ouders zijn hiervan getroffen. 3 maanden voor het busongeluk op een Vlaamse spoorwegovergang in Bruggenhout was al geklaagd over de chauffeur. Een oud-kindbegeleidster meldde dat de kinderen klaagden over agressief rijgedrag en misselijkheid. De man keek tijdens het rit op zijn telefoon, negeerde andere weggebruikers en veroorzaakte bijna een ongeval. Minister Veilbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijk maken voor onderbetaling. Als de arbeidsinspectie vermoedt dat een werknemer te weinig salaris ontvangt, kan de werkgever worden gedwongen achterstallig loon te betalen. De bewijslast wordt omgedraaid, zodat werknemers, vooral arbeidsmigranten, makkelijker hun achterstallig loon terugkrijgen. Bij een restaurant in Weidenes heeft vannacht een zeer grote brand gewoed. De brand brak rond 3 uur uit en was 7 uur onder controle. Op de muren zijn racistische teksten aangetroffen. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Het pand heeft zoveel schade opgelopen dat het als verloren wordt beschouwd. Tot slot nog even het weer. Vanmiddag trekt een tweede regengebied over het land. In het midden- en noordoosten kan een actievere builijn ontstaan met kans op zwaar onweer. Windstoten tot 75 km per uur. Op de natste plekken is 20 mm regen mogelijk. De temperatuur is zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
3: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 12 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
4: Netbeheerders gaan dit jaar extra maatregelen nemen om de druk op het overvolle stroomnet te verminderen. Dat hebben ze afgesproken met de autoriteit Consument en Markt. Bedrijven als Tennet, Stedin en Liander willen vaker gebruik maken van flexibele stroomcontracten. Daarbij kunnen gebruikers op drukke momenten minder stroom afnemen of terugleveren. Een staking vandaag van metrobestuurders zorgt voor veel overlast in Londen. Op meerdere lijnen rijden geen metro's, andere lijnen kampen met flinke vertragingen. De actie is gericht tegen plannen om medewerkers hun werkweek van 5 dagen in 4 langere diensten te laten werken. Vakbonden vrezen negatieve gevolgen voor personeel. Ook voor aanstaande donderdag zijn stakingen aangekondigd. De armoede in Duitsland is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Het percentage steeg naar zo'n 16%, wat betekent dat ruim 13 miljoen mensen in Duitsland onder de armoedegrens leven. Dat is hoger dan in 2024, toen ging het nog om 15%. Met name ouderen en alleenstaande ouders worden hierdoor getroffen. Minister Veilbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijk maken voor onderbetaling. Als de arbeidsinspectie vermoedt dat een werknemer te weinig salaris ontvangt, kan de werkgever worden gedwongen achterstallig loon te betalen. De bewijslast wordt omgedraaid, zodat werknemers, vooral arbeidsmigranten, makkelijker hun achterstallig loon terug kunnen krijgen. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden.
3: Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Naar de muziek. Happy music.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 1 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Tata Steel heeft het contract van duurzaamheids- en communicatiedirecteur Donald Pols beëindigd. Dat gebeurt één dag nadat hij in dienst was getreden. Aanleiding zijn berichten over zijn verleden als voorman van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika die zich verzette tegen het ANC tijdens de apartheid. Pols was eerder jarenlang het gezicht van Milieudefensie. Liergaarde Blijdorp heeft een aantal stokstaartjes laten inslapen na langdurige conflicten binnen de groep. Volgens de directeur vochten de dieren om territorium en sociale rangorde. Overplaatsing naar andere Europese dierentuinen bleek niet mogelijk. In het wild verlaten verliezende mannetjes de groep, maar die mogelijkheid ontbreekt in een dierentuin, waardoor de spanningen bleven oplopen. Netbeheerders gaan dit jaar extra maatregelen nemen om de druk op het overvolle stroomnet te verminderen. Dat hebben ze afgesproken met de autoriteit Consument en Markt. Bedrijven als Tennet, Stedin en Liander willen vaker gebruik maken van flexibele stroomcontracten. Daarbij kunnen gebruikers op drukke momenten minder stroom afnemen of terugleveren. De armoede in Duitsland is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Het percentage steeg naar zo'n 16%, wat betekent dat ruim 13 miljoen mensen in Duitsland onder de armoedegrens leven. Dat is hoger dan in 2024, toen ging het nog om 15%. Met name ouderen en alleenstaande ouders worden hierdoor getroffen. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Beauty by Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellness.

0: vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

say DJ. Can you play club music? I love club music.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 2:00.
4: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. In Japan zorgt orkaan Yangmi voor grote overlast. Zo leggen autofabrikanten Toyota en Suzuki vandaag uit voorzorg in totaal 18 fabrieken stil. Vanmiddag wordt bekeken of ze weer open kunnen. Door het noodweer zijn onder andere ook honderden vluchten geschrapt. De Japanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, aardverschuivingen en grootschalige stroomuitval. Esma Lala verlaat de Tweede Kamer en wordt wethouder in Amsterdam. Op Instagram liet ze weten te kiezen voor Amsterdam en voor lokaal bestuur. Lala stapte in 2023 over van de Tilburgse politiek naar Den Haag en was woordvoerder op onder meer bestaanszekerheid en armoedebeleid. Ze zegt nu zich beter op haar plek te voelen in het lokale bestuur. Tata Steel heeft het contract van duurzaamheids- en communicatiedirecteur Donald Pols beëindigd. Dat gebeurt één dag nadat hij in dienst was getreden. Aanleiding zijn berichten over zijn verleden als voorman van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika die zich verzette tegen het ANC tijdens de apartheid. Pols was eerder jarenlang het gezicht van Milieudefensie. Netbeheerders gaan dit jaar extra maatregelen nemen om de druk op het overvolle stroomnet te verminderen. Dat hebben ze afgesproken met de autoriteit Consument en Markt. Bedrijven als Tennet, Stedin en Liander willen vaker gebruik maken van flexibele stroomcontracten. Daarbij kunnen gebruikers op drukke momenten minder stroom afnemen of terugleveren. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Naar de muziek. Happy music.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 3 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
3: De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. Het Openbaar Ministerie heeft in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo levenslang geëist tegen 4 verdachten. De zaak draait om 6 moorden binnen een criminele organisatie rond Ridouan Taghi. Het bewijs bestaat vooral uit ontsleutelde berichten en verklaringen van de kroongetuigen. Tegen andere verdachten lopen strafeisen van enkele jaren tot 29 jaar cel. In Japan zorgt orkaan Yangmi voor grote overlast. Zo leggen autofabrikanten Toyota en Suzuki vandaag uit voorzorg in totaal 18 fabrieken stil. Vanmiddag wordt bekeken of ze weer open kunnen. Door het noodweer zijn onder andere ook honderden vluchten geschrapt. De Japanse weerdienst waarschuwt voor overstromingen, aardverschuivingen en grootschalige stroomuitval. Tata Steel heeft het contract van duurzaamheids- en communicatiedirecteur Donald Pols beëindigd. Dat gebeurt 1 dag nadat hij in dienst was getreden. Aanleiding zijn berichten over zijn verleden als voorman van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika die zich verzette tegen het ANC tijdens de apartheid. Pols was eerder jarenlang het gezicht van Milieudefensie. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Naar de muziek. Happy music.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 4 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Het luchtverkeer van en naar België ligt vanmiddag en waarschijnlijk ook nog een deel van de avond grotendeels stil door onrust bij luchtverkeersleider Skies. Ongeveer 200 vluchten van en naar de Brusselse luchthaven zijn geannuleerd en honderden andere vertraagd. De reden voor de onrust ligt bij de invoering van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden maken zich zorgen over banen en werkdruk bij luchtverkeersleiders. Het KNMI waarschuwt met code geel voor stevige onweersbuien vanmiddag. Volgens Rijkswaterstaat kan dat leiden tot wateroverlast, gladde wegen en lange files tijdens de avondspits. Ook worden er hagel- en windstoten verwacht. Weggebruikers wordt aangeraden extra alert te zijn. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. In Japan zorgt orkaan Yanmi voor grote overlast. Zo leggen autofabrikanten Toyota en Suzuki vandaag uit voorzorg in totaal 18 fabrieken stil. Vanmiddag wordt bekeken of ze weer open kunnen. Door het noodweer zijn onder andere ook honderden vluchten geschrapt. De Japanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, aardverschuivingen en grootschalige stroomuitval. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen. Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Beauty by Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring.

0: bij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het vliegverkeer van en naar België ligt vanmiddag grotendeels stil door onrust bij luchtverkeersleider Skies. Het KNMI waarschuwt met code geel voor stevige onweersbuien. Volgens Rijkswaterstaat kan dat leiden tot wateroverlast, gladde wegen en lange files tijdens de avondspits. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. En in Japan zorgt ook aan Yangmi voor grote overlast. De Japanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, aardverschuivingen en grootschalige stroomuitval. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast wel veel dagelijkse files in Noord-Holland, de meeste vertraging nu op de A4. Om te beginnen Amsterdam richting Den Haag voor Roelofaar aan de Sveen, zo'n 10 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. En de A9 valt op Amstelveen-Alkmaar voor knooppunt Kooimeer, 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 5:00.
3: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
4: Bij Israëlische aanvallen op de Zuid-Libanese stad Tyre zijn gisteren 4 mensen omgekomen en 127 gewond geraakt. Ook een ziekenhuis werd getroffen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakten tientallen zorgmedewerkers gewond en liep het ziekenhuis zware schade op. De WHO waarschuwt dat medische voorzieningen in Libanon steeds vaker doelwit zijn van Israëlische aanvallen. Twee mannen zijn aangehouden naar aanleiding van de dodelijke steekpartij gisteravond in Heerhugowaard. De verdachten, een 44-jarige man uit Zaandam en een 65-jarige man uit Velzen, raakten ook zelf gewond en zijn in het ziekenhuis aangehouden. Bij het incident kwam één persoon om het leven. De politie onderzoekt nog de identiteit van het slachtoffer en de aanleiding van het geweld. Het luchtverkeer van en naar België ligt vanmiddag en waarschijnlijk ook nog een deel van de avond grotendeels stil door onrust bij luchtverkeersleider Skies. Ongeveer 200 vluchten van en naar de Brusselse luchthaven zijn geannuleerd en honderden andere vertraagd. De reden voor de onrust ligt bij de invoering van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden maken zich zorgen over banen en werkdruk bij luchtverkeersleiders. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. Het weer, met name in het oosten en noorden, nog enkele stevige onweersbuien met daarbij kans op hagel en windstoten. In de rest van het land is het meest droog. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige wind uit zuidwest tot westelijke richting. Morgen eerst nog kans op een bui, maar ook zonnige perioden en 18 tot 21 graden.
3: Tot zover het nieuws op Wild FM.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt in Noord-Holland drukker dan gebruikelijk, kunnen we wel zeggen. Maar dat heeft ook wat te maken met het slechte weer. De meeste vertragingen op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Muidenberg is een ongeluk gebeurd. Is de linkerrijst ook dicht. Staat 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A4 Den Haag Amsterdam. Daar staat een te hoge vrachtwagen bij de Schiphol-tunnel. Dus met 10 minuten extra reistijd. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velzen en Akersloot. 10 kilometer file rijden met 25 minuten onderhoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: De buggy die met één hand in en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij Israëlische aanvallen op de Zuid-Libanese stad Tyre zijn gisteren 4 mensen omgekomen en 127 gewond geraakt. Ook een ziekenhuis werd getroffen. 2 mannen zijn aangehouden naar aanleiding van de dodelijke steekpartij gisteravond in Heerhugowaard. Het vliegverkeer van en naar België lag vanmiddag en waarschijnlijk ook nog een deel van de avond grotendeels stil door onrust bij luchtverkeersleider Skies. En de Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: vertraging. Er gebeurde een ongeluk, maar de weg is hier gelukkig wel weer vrij. A9, Amstelveen richting Alkmaar, voor Akersloot 20 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met de werkzaamheden daar. En tenslotte de N207, Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Voor Nieuwveen 4 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Wild
1: FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Nieuwsupdate. 6 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Bij Israëlische aanvallen op de Zuid-Libanese stad Tyre zijn gisteren 4 mensen omgekomen en 127 gewond geraakt. Ook een ziekenhuis werd getroffen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakten tientallen zorgmedewerkers gewond en liep het ziekenhuis zware schade op. De WHO waarschuwt dat medische voorzieningen in Libanon steeds vaker doelwit zijn van Israëlische aanvallen. 2 mannen zijn aangehouden naar aanleiding van de dodelijke steekpartij gisteravond in Herugowaard. De verdachten, een 44-jarige man uit Zaandam en een 65-jarige man uit Velzen, raakten ook zelf gewond en zijn in het ziekenhuis aangehouden. Bij het incident kwam 1 persoon om het leven. De politie onderzoekt nog de identiteit van het slachtoffer en de aanleiding van het geweld. Het luchtverkeer van en naar België ligt vanmiddag en waarschijnlijk ook nog een deel van de avond grotendeels stil door onrust bij luchtverkeersleider Skies. Ongeveer 200 vluchten van en naar de Brusselse luchthaven zijn geannuleerd en honderden andere vertraagd. De reden voor de onrust ligt bij de invoering van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden maken zich zorgen over banen en werkdruk bij luchtverkeersleiders. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. Het weer, met name in het oosten en noorden, nog enkele stevige onweersbuien met daarbij kans op hagel en windstoten. In de rest van het land is het meest droog. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige wind uit zuidwest tot westelijke richting. Morgen eerst nog kans op een bui, maar ook zonnige perioden en 18 tot 21 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd ruim 100 kilometer file in Noord-Holland. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Muidenberg is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd een kwartier. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer 16 kilometer. Dat is bij de werkzaamheden en dat kost je 20 minuten. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij Amstelveen Stadshart is net een ongeluk gebeurd. De vertraging is een kwartier. Er staat daar 3 kilometer file. En het is opvallend druk op de N201 uit Horen richting Hilversum. Tussen Wilnis en Loenen bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 7 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Bij Israëlische aanvallen op de Zuid-Libanese stad Tyre zijn gisteren 4 mensen omgekomen en 127 gewond geraakt. Ook een ziekenhuis werd getroffen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakten tientallen zorgmedewerkers gewond en liep het ziekenhuis zware schade op. De WHO waarschuwt dat medische voorzieningen in Libanon steeds vaker doelwit zijn van Israëlische aanvallen. 2 mannen zijn aangehouden naar aanleiding van de dodelijke steekpartij gisteravond in Herugowaard. De verdachten, een 44-jarige man uit Zaandam en een 65-jarige man uit Velzen, raakten ook zelf gewond en zijn in het ziekenhuis aangehouden. Bij het incident kwam 1 persoon om het leven. De politie onderzoekt nog de identiteit van het slachtoffer en de aanleiding van het geweld. Het luchtverkeer van en naar België ligt vanmiddag en waarschijnlijk ook nog een deel van de avond grotendeels stil door onrust bij luchtverkeersleider Skies. Ongeveer 200 vluchten van en naar de Brusselse luchthaven zijn geannuleerd en honderden andere vertraagd. De reden voor de onrust ligt bij de invoering van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden maken zich zorgen over banen en werkdruk bij luchtverkeersleiders. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. Het weer, met name in het oosten en noorden, nog enkele stevige onweersbuien met daarbij kans op hagel en windstoten. In de rest van het land is het meest droog. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige wind uit zuidwest tot westelijke richting. Morgen eerst nog kans op een bui, maar ook zonnige perioden en 18 tot 21 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen. Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors verlaagd van ruim 900 naar 116. Acteur Richard Gere heeft tijdens een bijeenkomst in Oslo fel uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het minderheidskabinet geen akkoorden sluit met partijen die geweld tegen vluchtelingen goed praten of aanmoedigen. Verschillende avondvierdaagse zijn vanavond afgelast vanwege code geel onweer van het KNMI. En 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van witwassen van €38 miljoen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: De buggy die met één hand in en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 8 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
5: Bij Israëlische aanvallen op de Zuid-Libanese stad Tyre zijn gisteren 4 mensen omgekomen en 127 gewond geraakt. Ook een ziekenhuis werd getroffen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakten tientallen zorgmedewerkers gewond en liep het ziekenhuis zware schade op. De WHO waarschuwt dat medische voorzieningen in Libanon steeds vaker doelwit zijn van Israëlische aanvallen. Twee mannen zijn aangehouden naar aanleiding van de dodelijke steekpartij gisteravond in Herugowaard. De verdachten, een 44-jarige man uit Zaandam en een 65-jarige man uit Velzen, raakten ook zelf gewond en zijn in het ziekenhuis aangehouden. Bij het incident kwam één persoon om het leven. De politie onderzoekt nog de identiteit van het slachtoffer en de aanleiding van het geweld. Het luchtverkeer van en naar België ligt vanmiddag en waarschijnlijk ook nog een deel van de avond grotendeels stil door onrust bij luchtverkeersleider Skies. Ongeveer 200 vluchten van en naar de Brusselse luchthaven zijn geannuleerd en honderden andere vertraagd. De reden voor de onrust ligt bij de invoering van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden maken zich zorgen over banen en werkdruk bij luchtverkeersleiders. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. Het weer, met name in het oosten en noorden, nog enkele stevige onweersbuien met daarbij kans op hagel en windstoten. In de rest van het land is het meest droog. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige wind uit zuidwest tot westelijke richting. Morgen eerst nog kans op een bui, maar ook zonnige perioden en 18 tot 21 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 9 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Bij Israëlische aanvallen op de Zuid-Libanese stad Tyre zijn gisteren 4 mensen omgekomen en 127 gewond geraakt. Ook een ziekenhuis werd getroffen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakten tientallen zorgmedewerkers gewond en liep het ziekenhuis zware schade op. De WHO waarschuwt dat medische voorzieningen in Libanon steeds vaker doelwit zijn van Israëlische aanvallen. 2 mannen zijn aangehouden naar aanleiding van de dodelijke steekpartij gisteravond in Heerhugowaard. De verdachten, een 44-jarige man uit Zaandam en een 65-jarige man uit Velzen, raakten ook zelf gewond en zijn in het ziekenhuis aangehouden. Bij het incident kwam 1 persoon om het leven. De politie onderzoekt nog de identiteit van het slachtoffer en de aanleiding van het geweld. Het luchtverkeer van en naar België ligt vanmiddag en waarschijnlijk ook nog een deel van de avond grotendeels stil door onrust bij luchtverkeersleider Skies. Ongeveer 200 vluchten van en naar de Brusselse luchthaven zijn geannuleerd en honderden andere vertraagd. De reden voor de onrust ligt bij de invoering van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden maken zich zorgen over banen en werkdruk bij luchtverkeersleiders. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. Het weer, met name in het oosten en noorden, nog enkele stevige onweersbuien met daarbij kans op hagel en windstoten. In de rest van het land is het meest droog. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige wind uit zuidwest tot westelijke richting. Morgen eerst nog kans op een bui, maar ook zonnige perioden en 18 tot 21 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij. Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl. Wild
1: FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Go, go, go, go. Dit is Wild FM. Wild FM.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor 50 euro. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 10 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
3: Bij Israëlische aanvallen op de Zuid-Libanese stad Tyre zijn gisteren 4 mensen omgekomen en 127 gewond geraakt. Ook een ziekenhuis werd getroffen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakten tientallen zorgmedewerkers gewond en liep het ziekenhuis zware schade op. De WHO waarschuwt dat medische voorzieningen in Libanon steeds vaker doelwit zijn van Israëlische aanvallen. 2 mannen zijn aangehouden naar aanleiding van de dodelijke steekpartij gisteravond in Herugowaard. De verdachten, een 44-jarige man uit Zaandam en een 65-jarige man uit Velzen, raakten ook zelf gewond en zijn in het ziekenhuis aangehouden. Bij het incident kwam 1 persoon om het leven. De politie onderzoekt nog de identiteit van het slachtoffer en de aanleiding van het geweld. Het luchtverkeer van en naar België ligt vanmiddag en waarschijnlijk ook nog een deel van de avond grotendeels stil door onrust bij luchtverkeersleider Skies. Ongeveer 200 vluchten van en naar de Brusselse luchthaven zijn geannuleerd en honderden andere vertraagd. De reden voor de onrust ligt bij de invoering van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden maken zich zorgen over banen en werkdruk bij luchtverkeersleiders. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. Het weer, met name in het oosten en noorden, nog enkele stevige onweersbuien met daarbij kans op hagel en windstoten. In de rest van het land is het meest droog. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige wind uit zuidwest tot westelijke richting. Morgen eerst nog kans op een bui, maar ook zonnige perioden en 18 tot 21 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Go. Dit is Wild FM.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor 50 euro. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 11 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
4: Bij Israëlische aanvallen op de Zuid-Libanese stad Tyre zijn gisteren 4 mensen omgekomen en 127 gewond geraakt. Ook een ziekenhuis werd getroffen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakten tientallen zorgmedewerkers gewond en liep het ziekenhuis zware schade op. De WHO waarschuwt dat medische voorzieningen in Libanon steeds vaker doelwit zijn van Israëlische aanvallen. Twee mannen zijn aangehouden naar aanleiding van de dodelijke steekpartij gisteravond in Heerhugowaard. De verdachten, een 44-jarige man uit Zaandam en een 65-jarige man uit Velzen, raakten ook zelf gewond en zijn in het ziekenhuis aangehouden. Bij het incident kwam één persoon om het leven. De politie onderzoekt nog de identiteit van het slachtoffer en de aanleiding van het geweld. Het luchtverkeer van en naar België ligt vanmiddag en waarschijnlijk ook nog een deel van de avond grotendeels stil door onrust bij luchtverkeersleider Skies. Ongeveer 200 vluchten van en naar de Brusselse luchthaven zijn geannuleerd en honderden andere vertraagd. De reden voor de onrust ligt bij de invoering van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden maken zich zorgen over banen en werkdruk bij luchtverkeersleiders. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. Het weer, met name in het oosten en noorden, nog enkele stevige onweersbuien met daarbij kans op hagel en windstoten. In de rest van het land is het meest droog. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige wind uit zuidwest tot westelijke richting. Morgen eerst nog kans op een bui, maar ook zonnige perioden en 18 tot 21 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor 50 euro. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

Hey DJ, can you play club music? I love club music.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. Middernacht.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt 8 retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. Dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: nieuwsupdate. 1 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt 8 retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. Dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: met je nieuwsupdate. 2 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege